Ik heb jou niet verloren meer, maar wat het jou gewin? Jou paspoort op die tafel, het mij hier vastgepijn. Ik zei daar kom een oorlog,

0: Eden FM. Jou stem in die paradys. Daai lekker gevoel. Wees vry. Herontdek Eden FM. Jou stem in die paradys. Ware diversiteit. Wees deel van ons span. Eden FM George 93.8 FM Stereo.
1: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

0: hartlike goeiemôre aan jou.
1: Hartlike goeiemôre aan jou. Good morning, Lynn.
2: Hello, Auntie Hello, Blanche. How are you doing?
1: I'm good.
2: Awesome.
1: Dis koud?
2: Yes.
1: En dit is, ek wil net sê, dit is een wonderlike gesig om vanoggend hier in die donker 6:00 aan te kom en te sien hoe die gemeenskap
0: voor 6
1: van bok 6 Bokraal. Ja, is bok 6.
0: Is Bokraal se mense hierso?
1: Is die biekie? Hier skree hulle.
0: Is Bokraal se mense hier?
1: Hulle staan hier. Hulle staan hier met die mense staan al vanoggend. Hulle is excited om vir Eden FM te hê vanoggend. Ek en almal wil ietsie sê. Ek wil net kyk waar is die raadslid? Het ek nou net hier gesien. Sy is gehuis toe. Hier staan die dame langs my. Goeiemorgen mevrou. Wie is u?
3: Ek is Dina.
4: Dina?
3: Stop. Ah, Jacobs.
4: Hoe lang bly jy al in
3: Bokker? Ons bly al 21 jaar.
4: Jo, dit is wonderlik. Is u bly dat u die nevel veroffend
3: hier
4: is?
3: Yes.
4: Wie wil u graag so?
0: Ja.
3: Ek wil net iets van my ma's broer.
4: Yes, sê
3: maar. Die stof is het zaterdag verjaar. Hy is 72 jaar oud.
4: Yes.
3: En die jaren gaan om dierdera. En ek gee vanmorgen uit my hart uit vir hom, Psalm 23.
1: Baie dankie. Sebastian, ek staan hier by die raadslid. Hierdie dame het vanoggend haar deur vir ons oopgemaak.
0: Soos gewoonlik.
1: Soos gewoonlik en wonderlik, wonderlik verwelkoming gekry. Môre raadslid, u kan u self voorstel.
5: Goeiemôre, Eden FM's mense. Goeiemôre aan die gemeenskap. Almal weet, ek is Sharon van Rooi en die raadslid van Wijk 10. Vanoggend was het vir ons een baie groot voorreg in Bokkeral om Eden FM te hê. Niemand van ons vang die stasie op. Jy kan maar hier jou radio aanset, ons moet iwers in rij om iets te luister. Maar vir ons is het een baie, baie groot voorreg om julle vanoggend hier in Bokkeral te hê. Sebastian,
0: yes.
5: Die Bokkeral nie, is Bokkeral.
0: Bokkeral.
5: Yes.
0: Ja, nee, geet op.
5: Baie dank.
0: Baie dankie, man. Nou, baie
1: dankie, Raadslid.
0: Explain gauw, krijg iemand wat verduidelik, wat betekent die sop vir hulle en hoe vind hulle dit?
1: Waar is die dame wat nou net met my gepraat het?
0: Enige een.
1: Ja.
0: Hierso, so met die vaaljassie hierso, gesels met ons.
1: Meneer, wat sê u?
0: Ja.
6: Goeiemorgen.
0: Morgen, broeder.
6: Ek is Edward Prins en die sop is baie jaarlik. En wat toe boe, fantastisch.
0: Jullie
6: bieke, ja, Eden.
0: En die bieke, dankjewel.
1: Kruid, yes.
0: En die blanche, haar meneer Val.
1: Ek is die ja, dame ja, hierso.
0: Wat is haar naam?
7: Mijn naam is Kerel, ik is van Bokra.
0: Dank je,
7: maar ik wil een verzoekje.
0: Gooi hem, ja, gooi hem, Kerel.
7: Mijn verzoekje gaan vanochtend aan een baie belangrijke man in mijn leven. Hij is een provinciale inspecteur in die verkeer, mijn zuster is een kind. Sadino Jordaan.
0: Ja?
7: Ik wil vandaag voor hem zeggen, Dino.
0: Geluk,
7: ik waardeer baie dat wat je van mij en mijn kinders doet.
0: Ja.
7: Al zeg ik het die elke dag voor jou niet. Maar weet niet, jij betekent van mij baie. En maak je geziende dagen.
0: Yes.
7: En maak je dag gevuld met liefde. En dan, ik wil nog even zoeken mijn jongste meisjeken.
0: Ja.
7: Van jaar morgen.
0: Okay.
7: Ik wil waar zeggen tegen Roche Jordaan. Je moet een baie geziende dag he. Alles wat mooi is voor jou. Mijn kleinkinders, Casey, Katie. Mijn oudste dochter, Kayla. Iedereen hebben we muziek. Kom. Kom, drink een kopje op. Dankie.
0: Dankie, man.
1: Sebastian, kan ik net zeggen.
0: Yes.
1: Weet jy, vir die 2 weke wat ons op die soep drive is, is hier verskrikkelijk baie kinders. Hierdie kinders het vanoggend hier vir ons al wat noem jy die ding? Rik dat?
0: Skeer om,
1: hulle het al geskeer om, al hier vroeg in die ochend, en dit is 7:00 vanoggend. Kinderkies, skree vir ons, en sê vir ons, Eden FM.
0: En waar is ons? Waar is ons?
1: En waar is ons? Ja, so praat die mense van Bokkeral. Goeiemôre aan almal en geniet dit saam met ons.
0: Baie dankie aan die blan. Did you hear that?
2: I did, yes. So
0: it's
2: lovely.
0: Quite a number of people, yeah. I can't count like that. The Molly just want to say something.
1: Is Sebastian?
0: Yes.
1: He is, hulle sien my, hy is so maar aan vir Auntie Molly. Ek is nie Auntie Molly nie, ek is Blanche. Hier staan Auntie Molly.
8: Dankie, Bokkeral. Hartelike goeiemôre. Dit is lekker om hier by julle te wees. Lekker om almal te ontmoet. Baie dankie, Lynn, vir die geleentheid. Die gemeenskap van Bokkeral het opgedaag. En hulle kom nog. Maar is daarom nog 'n bietjie sop vir julle, hoor?
2: Wow,
8: baie dankie.
1: Baie dankie, Lynn. Thank you so much and have a good day.
2: You too, my love.
0: Thank you.

0: Dat is jouw stem in de paradijs, dus hier in de FM. Goedemorgen en bye bye, welkom. Lekker om Samuel te gaan keier vanochtend. Hier is jouw contraiprogramma in voor Jolien Verhuizen een keer. En wat plezier om Samuel te gaan keier op hier in de FM, jouw stem in de paradijs. Hier zo voor het met Maybe, ons gaat ook voor DJ Jazzy D met My Lady Soul. Hier op Eden FM, jouw stem in de paradijs. Ik is Jason Stanley in jouw gezelschap. En binnenkort kijken we ons wanneer je kan uitzien in ons contractprogramma voor vandaag. Die mannen en die dames is op die soepdraai vanochtend vroeg van hulle gehoor in die breakfast show samen met Lynn Klute. En morgenochtend is hulle weer, maar ook eerst vanmiddag tussen 12 en 2 keer hulle saam met jou hier op Eden FM, jouw stem in die paradijs. Kom ons maak het draai bij die winkels.
1: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
2: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight. So don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.

Dus jouw stem in de paradijs is hier in FM Roberta Fleck in de achtergrond met More Than Everything or Anything. Hier op hier in FM, jouw stem in de paradijs. Skijns na half, kom ons leed aan bij ons nieuws hoofdtrekken. Hier op hier in FM, jouw stem in de paradijs.

0: Vroegoggend het hulle saam met u gepraat vanaf Duiselsdorp, hulle pad de rest toe. Hulle gaan daar ook saam met u keier vanmiddag tussen 12 en 2 regstreeks op Eden FM. En dan ook morgen is sy ook saam met die span. So maak seker, jy is daar en jy gaan geniet 'n lekker koppie sop saam met die span van Eden FM, jou stem in die paradijs, Auntie Molly, Auntie Blanche en nog van ons span en familie van Eden FM wat saam met die keier op die soep drive en Sebastian Kuldrich wat ook daar saam met die is. Goeiemorgen, good morning.
1: Hartelike goeiemorgen Jason Stanley, ingehaak en ingeskakel, jy het een prachtige ravis daar Jason, ek wil ook net vanoggend baie geluk sê daar aan Liesel, onze kaalvoet dame, het was ook lekker om haar te kon ontmoet en dan wil ek net van sê, sy moet een geseende en een voorspoedige verjaarsdag hê, Gods rijkste seën, goedheid op haar nieuwe levensjaar en mag Abba Vader haar nog vele jare spaar. Baie liefde van Jacques Windvogel, goeiemôre aan al onze prachtige anties en tannies, almal is gegroet, mooi dag vir almal.
0: Bye bye, dankie, prachtige dag vir u ook en so gesels ons luisteraars saam met ons hier op Eden FM, jou stem in die paradijs, Jacques Windvogel, wat so lekker saam keie. Goeiemôre, good morning.
2: Goeiemorgen Jason, ek hoop het gaan goed. Ek wil net my dochter aan die kant van Lysna geluk wens, sy verjaarsdag. Haar naam is Alicia Rudeen Brentjes. Ek wil net vir haar sê, veel geluk op haar verjaarsdag, mag jy haar sien en vele jare spaar. En ek geef haar Psalm 23. En sy moet haar dag geniet, ek is baie lief haar. En jy moet ook een mooie dag hê Jason, hè. Bye.
0: Dag,
2: ek kom
0: van
2: haar mamie Ellis Brentjes. En ik kan van George.
0: Baie dankie, waardeer. Prachtige dag word aan u ook gegee. En waardeer dit. Baie, baie dankie. Goeiemorgen, Jason. Wil my auntie Sari Lekei geluk wens met haar 81ste verjaarsdag. Sy moet hierdie wonderlijke dag geniet. Liefde, groete van die... Is het Morina wat hierdie boodskapie deur gestuur het? Morgen, ek luister nou lekker na jou. Ek wil net een goeie morgen sê vir Anna Hofman. Dit kom vanaf Christeline. Christeline, baie dankie. Prachtige dag vir jou ook. En dis die boodskap wat deurgekom het hier op ons WhatsApp lijn 060-505-2693. Alistair Isabel sê vir ons Venus, net daarna is het tyd vir jou advertenties en dan kom ons terug en dan mag ons red vir ons volledige nuus hier op Eden FM.

Wonder het lang op jouw Stemmen in Paradijs. Jamali met One of a Kind. Kwart voor de eer van 11:30 op jouw Stemmen in Paradijs. Hier in FM Hiddy is jouw countryprogramma. Ik is Jason Stanley samen met jou. En wat een lekkerte om van jullie volgende 2 dagen in jouw gezelschap te kan wees. En samen met jou te kan keier Jolien Verhuizen een keer samen die soepdrive span op die pad. En keier die 2 dagen keier sy samen die soepdrive span daar waar hulle is vanochtend.

0: until 7 p.m. The entry only 300 rand, which includes a meal and the book. For more information, you can make contact with Apostle Francia Philander if you want to buy a ticket or get hold of the book. You can contact Apostle Francia Philander 084-664-7661. 084-664-7661. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter oudsoorde in Duisendorp, munisipale area, na hulle onderskeide bijeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubijeenkomste om 3:00. Dinsdag, AGS Vrouvereniging om 6:30. Bijeenkomste Kamanasi om 6:30 in die Kamanasi bijeenkomst of gemeenskapsentrum en dan op woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, donderdag worship die oefensessie om 6:30, vrijdag jeugbijeenkomst om 6:30 en sondag 8:00 die eredienst om 9:00 in die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die eredienst. Vir navraag maak contact met Sister Sylvia Sabtou by 073-597-9703 of Prof. Frank de Villiers by 072-759-28. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors-rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewors-rolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
1: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
2: Tannie Poppies, tuisgemaakte produkte beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde produkte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms. As a 24-hour crisis pregnancy support line, finding out you're pregnant and can't be very stressful, dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
3: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM offices between 8 and 4:30 in the afternoon on 044-874-5085. Dit was die Eden FM gemeenskapdagboek en in die kerk, skool, sportklub of gemeenskaporganisatie van die dagboek wil gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.

0: Yes, indeed, winter. In life, there's always highs and lows. Oh, that's what the lewe is. One day you up, and the other day you are down. But as long as you are tuned to Eden FM, no need to worry. Want hier sit ons die ding in die lug. Lekker, it is winter with First Move, the Bossa Soul Mix on the Afternoon Drive. Hallo, good day, good afternoon.
1: Hallo, Paula. Hoopskadoops.
0: Stranger.
1: Paula, ek wil net baie geluk sê vir Santay Miller, wat gister verjaar het. En Nia Anderson, wat vandag verjaar. Baie geluk, Santay en Nia. En ook geluk aan Liesel, wat ook vandag verjaar. Goedheid en guns op hulle lewe. En ek geloof hulle hulle dag geniet so ver. En Paula speel haar vir Liesel Agenuis, sê vir die groot Agenuis, sê so, njar.
0: Njar. Dat is een eantie ma, hier op hierin even, 25 minuten voor 4. Looking for a fun family outing? Then make your way to the Garden Route Mall and visit the Cape Nature Stand between the 23rd and 25th of July. Meet their friendly team, discover the benefits of becoming a Cubs Club member, and find out about the magical nature reserves that you can visit. Stand a chance to win great prizes and enjoy fun kids activities on the day. Cape Nature. Conserve. Explore. Experience. Iedereen heeft hem hartelijk goeiemiddag. Goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Paula Mar.
0: Middag, zeg.
2: Paula, ik wil hier met die kani, je met je met mannen spelen, ja, en ik wil hier met die afgedag. Maar ik wil hier met je baba die ding van me spelen. Kani, niet je, maar dat is een brief voor, man, dit kan.
0: Ja, ik ga kijken of ik het kan krijgen. Ja, ik zal zoeken voor dat.
2: Ja, ik denk dat ik het gewoon gevaar bij jij kan. Maar dat is een raad, ik denk dat ik het niet kan spelen, dat is een brief voor.
0: Maar ons het dezelfde system, zo, ik zal kijken, ik, als hulle het gekregen, gaan ik het op welke krijgen, ik verstaan.
2: Oké, dank u,
0: ja, daar is hij. Bye-bye.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Lekker klinke van die Koleski broers hier op Eden FM. Bring ons by 13 minute voor 4.

0: Wat slap land, hier kom ek, 0605052693, hier op jou Drive Time Show. 12 minute voor 4, hartlik goeiemiddag. Ek het nog nie gekom by my naweek refleksie nie, maar kom ek kyk gou wie lê en wag. Nee, wie staan en wag? Dan was slap land. Ons eie tannie Elise, hartlik goeiemiddag, hoe gaan dit tannie Elise?
1: Goeiemiddag, Paula.
0: Middag, my tannie.
1: Goeiemiddag aan almal wat my stem kan hoor. Liesel, ek hoop jy jou dag so ver geniet. En moet nie al die koek op eet, asseblief, Liesel. Ek is op pad.
0: Is dat koek?
1: Dit kom van die Liesel.

0: kan vervul oud so ring.
1: Tannie Elise is haar koek. Lise? Sy sal 'n plan moet maak. Ek is mos 'n soetant, man. Ek is 'n soetant. Middag, Pola Hopskedops, langlaas vir jou boodskap gestuur. Goeiemiddag aan al my Eden FM maatjies. Mama Dina, Dalsy, Vaslin, Ante Daniels, Auntie Lena, Williams, Irene November, en ons Kalkvoet girl wat vandag verjaar, Liesel. Lief jou en voorspoed vir jou nuwe lewensjaar. Dit kom met baie liefde van Mina Konradi, al die pad vanaf Heidelberg. Dankie Mina Konradi vir daardie prachtige boodskap. En dankie dat jy ook bygevoeg het van Heidelberg, want een mens weet jy altyd waar Mina self bevind. Oeh, hy Mina kan travel. Goeiemiddag my brother Paula Hopskedops en Eden FM familie. Ek is ingezoom en gekonkrek. Dis nou ons above the girl wat so praat. Middag by eie collega verjaarsdag wense aan Des Wabani. Sy moet haar dag ter die geniet en ek glo Len gaan haar lekker bederf vandag. Birthday salo to Liesel Kaalvoet Meisie. Dit kom van Celeste Wabani. Liesel sy oor een tydseke meisie.
2: Goeiemiddag, hola, hoop. Kijk jy Liesel. Ek wil ook vir jou sê baie geluk my meisie, ne? Op jou verjaarsdag en ek hoop jy het skoene aangehaad vandag. Hola, hoop, sy het baie stout gesig, jy hoor.
1: Sy het.
2: Sy het baie stout gesig in Liesel.
1: Maar sy soet.
2: En die Lena, hoop jy jou dag geniet. En dan wil ek ook net vir my broer en om kinders sy sterkte aan die kant van Reitersbos waar dat ek gister sy prachtige vrou aan die dood afgestaan
1: het. Baie, Lena, ja, maar.
2: Baie, hola, hoop, mooi blij en veilig wees.
1: Baie dankie, Antie Lena. Oh, kan jy nou meer? Kan jy nou meer? Ek kreeg boodskap uit vanaf Beverly en Babbel se sien nie. Beverly, kan ek wel luister? Had ook iemand nog Bev.
3: Hola, hoop, sy aan gatsjoeren en gazoom uit die warme oudsoering. Hola, hoop, sy is maar net lekker as hola, hoop, sy lekker is. En sy is allemaal lekker. Het kom met liefde van Beverly.
1: Daar sy Beverly.
3: Nartutut.
1: Daar sy baie dankie Bev. En dan krijg ek boodskap hier. So middag oom Paul en oom Bubbles. Dit kom van Bryson uit Woester. Bryson. Ons is so tykie gelede het ons na een onderhoud geluister wat Mr. Monnie Peterson saam met Bryson gevoer het. Nou Bryson is weer terug daar by die skool in Woester. Ach, dis lekker om van jou te hoor Bryson man. Hy moet soet wees, hy is al reeds troep soet. Ek sien uit om jou gauw weer te sien Bryson. Mooi blij, groete en liefde. Daar vir team, ey.
4: Hi, goeiemiddag. Paula Hoops. Ek
1: middag,
4: het vreemd jou stemmetje te hoor. Ek het langlas van jou gehoor. Ek was langlas by die radio. Maar Paula, jy moet een mooie dag het, Paula.
1: Baie dankie. Baie dankie. Dis Bompie wat so praat. Ek gaan nog so eniekie vat en dan kom ek terug met een speciale versoekie wat ek ontvang het vanaf Suits. Nou, Suits, oh. Kijk, een ding van Suits, nee. Niemand kan van Suits nie sien nie. Oom Paul is hier, en oom Paul gaan het doen, Suits. Had ook goedemiddag, Sebastian Cowries. Lekker om van jou te hoor, collega.
5: Gelukwense gaan aan Liesel, die Kalkvoet dame. Geluk, meisie. Mag jy geseende dag hê en mag jy jou dag heerlik geniet. Jy is een sonstraal in Eden FM se familie.
1: Dit is so.
5: Delia.
1: Als hy Delia, baie dankie. Kom ons luister na die burgemeester van Voormoed en dan advertentie breek.
6: Goeiemiddag, Mr. Paul. Middag. Ek is ingeskakeld by die huis. Ek wil vir Liesel baie geluk wens met haar verjaarsdag vandag. Goedheid en guns op haar lewe en ek weet sy dag lekker geniet. En het kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Mr. Paul met een mooie dag daar in die atelier. En al die maakjes is gegroet van A tot Z. Mooi dag,
1: burgemeester van Volmoed, onze eie Katrina. Nou vir daar die beloofde advertentie breek en dan is het ek en Seids. Ek en Seids, Seids! Sit hy daar los hard na die advertentie breek.
7: Mental health matters. Life can be overwhelming sometimes, and taking care of your mental health is just as important as taking care of your physical health. Join us for Mental Health Matters, a feature dedicated to creating awareness, breaking the stigma, and having honest conversations about emotional well-being, stress, anxiety, depression, relationships, and everyday life challenges. Through expert advice, real conversations, and practical coping tools, we aim to remind you that you are not alone. Tune in every Thursday at 7:40 on Eden FM for Mental Health Matters. Because your mind matters too.
8: The MC Search 2026 is officially open.
9: The Industry Recognition Awards, presented on 31 October 2026, is searching for one outstanding personality to join me, Dion Lensing, as the official co-MC for the Industry Recognition Awards 2026.
8: Do you have confidence, charisma, stage presence, the ability to command a room?
9: This is your opportunity to step behind the microphone and host one of the biggest nights of the year.
8: Entries close on the 31st of July 2026, and the entry fee is only R100.
9: To enter, complete the official entry form at www.apexmagazine.co.za/MCSearch. Upload your introduction video. Submit proof of payment to 078-082-5725.
8: The Industry Recognition Awards 2026.
9: One stage.
8: One voice.
9: One opportunity.
10: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable, distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
11: Ukuba wafumana ingozi zendlela ngemoto, ukwenzakala nokubulawa ngeepali zika Eskom, ingaba wakhe wabethwa, wabanjwa, wavalelwa?
12: Please search warrant, open the door now!
11: Wachuchiswa ngokungekho semthethweni?
13: Thank you, Your Honor. Because for 27 years, I've been fighting for my life.
11: Wonzakala esibhedlele ngenxa yokungakhathalelwa okanye konzakala umntwana ngexesha ezalwa? Yeka ukulinda. Fumana amalungelo akho namhlanje. I-MG Mali Attorneys INC ilwela abantu abachaphazelekayo kwaye ifumana iziphumo. Umnye umnxeba onokutshintsha ubomi bakho. Tsalela
14: 044-150-0555
11: okanye
14: 011-028-0947.
11: Ngugu, ukanti ungasithumelela ne-email ku info@mgmaliartenis.com.

Hartelijk goedemiddag, dit is so 'n paar minute voor 4, 3 minute voor 4 om precies te wees. Ek het 'n boodskap ontvang vanaf Sage, die prachtige dochter van Sebastian Coolidge. Nou Sage het 'n speciale liedjie en ek gaan dit vir Sage speel. Sage, ek hoop die radio is nou oopgedraai, soos een oop, want ons gaan nou een ding doen en een ding alleen. En jy weet wat het is. Eden FM, ek weet nie of julle weet nie, maar ons gaan nou skeer. Skeer om. Jy gaat ons. Mooi blij.

0: as lek as het lek skerom hier op Eden FM. Hoppa! Ek glo dat jy daar eentjie saam met sy iets geniet het. Skerom hier op Eden FM. Net voor ons breekvat vertensie, kom ons maak weer vinnige daai daan waslapie land. Onthou, jy kan ook vir my skakel by
1: 084-084-0831. Ah, goeiemiddag, Paula Opskedops. Ik ben daar van Lezen 24-7. Kaya voor dame en voor Shirley Mulder. Rainbow Kleter se hoof daarvan kan is dorp sê, baie geluk met hulle verjaardag. Goedheid en guns en gezondheid op hulle lewe. Het kom vanaf die hoofvonkelvrou van Eden FM.
0: Daar sê, baie baie dankie, die hoofvonkelvrou van Eden FM. Sy was nou nie die by my in die studio. Sy kon dit maar gesê het. Oh, dit is nice kapies. The Hops is having a good time. I do believe that you are joining me in the feel-good music and vibes that we are creating on the Drive Time Show. Groot respek en achting vir ons Soup Drive team. Julle, oh mense, ek sal hier julle. Een ding wat klaar in my pad staan is om die vroegoggendse koue te trotseer. En speciale medaille net vir dit, behalwe die ander goed wat julle ook doen in die gemeenskap, maar net die blote feit dat julle die koue trotseer, is al klaar groot. Voordat we tens breek kom, ek kyk gou vinnig aan die Hopse naweek, die afgelope naweek. Ek weet ons vrijdag was Bubbles hier by my gewees. Nou Bubbles is nie vandag hier by my nie, Bubbles is nie hier nie, Bev. Hy is nie hier nie, ek is alleen, maar vrijdag het my naweek baie baie lekker begin. Dit is altyd nice as Bubbles in die atelier is. Dankie Bubblelicious, Bubblegum, Borrels. baie dankie my moeder. Ek het al wel gesê dat ek vrijdagmiddag na die drive vier keer gaan maak, maar kan jy nou meer? Ek weet dat daar ander moegheid ook toe ingeskop in my. En ek is in die stadium in fase van my leven, wanneer daar een moegheid kom, soos een moegheid. Daar was nou een diep vrijdag, laatmiddag moegheid wat ingeskop het. Wanneer daar enigszins zoiets gebeur saam met die Hops, my prachtige luisteraars, weet jy wat doen ek? Ek slaan onmiddellik af. Ek is kwijt toe, vrijdag aan vroeg kwijt toe, ek is kwijt toe. Ek het gaan lee. Baie vroeg, ja, voor 7 toe is ek al in die kooi. Jolandi, is jy ingehaak en ingeskakel? Sele WhatsApp groep, ja die vroeg gaan leers. Ons moet so'n groep opmaak, die vroeg gaan leers. Ja, natuurlijk in die winter gaan die mens vroeg leer. In die somer is het een beetje moeilijk, want die zon schijnt nog ting, en die is boog, en van die hitte uitgeput, so, die mens ook maar iwisse lavenis, he. Maar in die winter, jy krijg my vroeg in die kooi. So, dis wat ek ga doen het vrijdag aan. Saterdag was een baie emotionele dag vir my. Ons het finaal, het ons tot ziens gesê, aan een groot man met die naam van Mr. Willie Jeffrey September. Hy was ook soos een pa figuur vir my gewees en dit het my hart geslaan om ja, maar ek is dit blij dat die send of wat hy gekry het, it was well deserved en met alle eer en respect het allemaal hulle laaste tot ziens, kom sê vir Mr. Willie Jeffrey September. Mag jou prachtige siel in vrede rus. En kan jy nou meer, die lewe is baie keer so uitdagend, nee, dat my bierman, ou Danny Boy, ons het ook, saterdag het ons ook vir hom begrawe. So nou kan jy net jyself indink. Die ochend vroeg by Danny Boy sy begrafnis en toe skuif ek onmiddellik oor na die begrafnis van Mr. Willie. So ja, dit was maar een draining dag, daar is die woord wat ek soek. Wat my gedwing het om later die bedag net een vierkie te maak, voor die rugby en net so'n bykie te let go. Dis wat ek toe verder gedoen het. Gister, gesien die dienst gehad, en kan jy nou meer? Ek en mama, ek en wife het so een potjie aan mekaar geslaan. En lekker team effort, dit was amper so'n spanbou gewees. Ek het die vuur gemaakt en gesorg vir die koole, en mama het die potjie geslaan vir ons. Oh, ek sê vir, kijk, ek wil nou nie praat van haar nie, maar sy mag maar een pot slaan. Kom ons breek wat vir teens.
2: Blossom Bloom Premium Herbal Wellness. Get 500 ml for only 100 rand each. King Bloom for men. Increases energy and stamina. Lady Bloom for women. Balances hormones and increases mood and confidence. Luna Bloom supports feminine freshness. Our products support general well-being and can help with high blood pressure, diabetes, asthma, constipation and insomnia. Use our product or become a distributor and join a 6.8 trillion rand industry. Are you tired of just living from paycheck to paycheck? Here's your chance to become part of a global, explosive, fast-growing industry with a one-time startup investment of only 5,000 rand. For more information, call the TSL Olivier, our manager at 063-344-3484. The best time to build your future is today.
0: Acht minuten oor vier. Ons maak gereed vir die gemeenskap dagboek, maar hier is Katrina uit Voormoed.
3: Mr. Paul, ek wag morgen in spanning vir Sebastian Coleridge daar hier in Voormoed by die soekderheid. Hulle kom ons Pirewiet speelgroep toe. Mooi dag.
0: Daar sê Katrina, daar sê. Ja, die soekderheid is morgen daar aan die kant van Voormoed so. En sê hier is hallo, en lig hulle arm so bykie. Eden FM, dit is nou tyd vir jou gemeenskap dagboek, en net daarna bring Mr. Mario vir ons, een ding, die padverkeersverslag.
4: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die gemeenskap dagboek.
5: You're invited to an evening with glitz and glamour, a gala dinner with the Mosselbaai seniors. We're celebrating our seniors in style. Join us at the Mosselbaai Civic Center, Saturday 25 July 2026 from 4 p.m. The cost only 200 rand per person. The dress code, come in your finest attire. Tickets can be bought or collected at the Mosselbaai Seniors.
6: The Eden Chaplaincy Group in South Africa invites you to help us by donating blankets to the needy in this cold winter. How do I get blankets donated? Ask 10 of your friends to donate one blanket each. Ask 10 of your family members, or 10 of your colleagues, or 10 businesses to donate a blanket each. Advertise the Eden Chaplaincy Give a Blanket Drive on all platforms with a specific drop-off point. Remember, we serve with purpose. The blankets can be dropped off at the Eden FM studios in George, Mosselbaai, or Riversdale, or Oudtshoorn. You can contact the Eden FM office if you want to drop off blankets. Talk to Yvette, 044-874-5085. You can also talk to Reverend Johannes Michels on the following number, 083-967-3172, 083-967-3172, or talk to Auntie Molly on 0633-152-384, 0633-152-384, or 073-618-6913.
7: You are invited to the book launch of Apostle Francia Philander titled Behind the Second Veil. It takes place on Saturday the 25th of July 2026 at the Eagles Nest Ministries International Olympic Drive, Pakkelsdorp in George, from 5 p.m. till 7 p.m. The entry only 300 rand, which includes a meal and the book. For more information, you can make contact with Apostle Francia Philander if you want to buy a ticket or get hold of the book. You can contact Apostle Francia Philander 084-664-7661, 084-664-7661.
8: Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge. Nooi alle lede van die groter Oudtshoorn in Duisendorp munisipale area na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3 uur. Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. bijeenkomst de Kamenasie om 6:30 in die Kamenasie bijeenkomst of gemeenschapscentrum en dan op woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, donderdag worship die oefensessie om 6:30, vrijdag jeugdbijeenkomst om 6:30 en zondag 8:00 die eredienst om 9:00 in die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die eredienst. Vir navraag maak contact met sister Sylvia Sapto by 073-597-9703 of prof. Frank de Villiers by 072-759-2811.
6: Die Animal Care Team in Oudtshoorn vraag u om ons te help om dieren in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewosrolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
9: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
10: Tannie Poppies, tuisgemaakte produkte beskikbaar in Kannaland. Kyk die piering en piering weg in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Kontak Jonathan en Danny Poppy by 074-810-0997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms. As a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
4: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM office between 8 and 4:30 in the afternoon on 044-874-5085. That was the Eden FM gemeenskap.org. And in kerk, school, sport club, of gemeenskaporganisatie van die dag tot vol gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.
11: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Baie dankie vir die gemeenskap dagboekspan. Baie dankie. Julle word waardeer, gemeenskap dagboekspan hier op Eden FM. Was daar die tyd van die middag? Hy is beter as gereed. He goes by the name of Mr. Mayo. Hy bring vir ons die padverkeersverslag hier op jou nommer 1 draadloos. Maar daar is 'n bepaalde klingel en hierdie klingel klink so.

0: Hartlik goeiemiddag.
1: Paul, het is aanpad tijd met jou voor afgaan. Ik heb al hoeveel boodschapjes gestuurd voor jou, maar die WhatsApp, weet je wat kan aan met mijn WhatsApp hoor. Maar oké, en ik heb vroeg vanochtend voor leeskaalvoetjes gezegd op iedereen heb ik bij vraag hoor. En mag je vader graag eigenlijk het zien en dat gezegd. Maar oké hoor, bye. Ik dacht tot daar wat je afgaat. En hij zei online. Ik weet hoe kom hij zei online niet.
0: Daar zei Antie Alma. Nee, Antie Alma is een beetje haastig voor mij vandaag. Is ons dag weer 6 uur waar die hoops afgaan. Hier is 6 uur, my liewe Antie Alma. Kom ons loop vir Tino nader met Katarina Malerba, 26 minute oor 4. Hallo jy, ja jy, ek praat saam met jou, Katarina.
2: Oh.
0: Soon when I beat heat, op jou afternoon drive, goeiemiddag.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mum loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
2: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
3: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440.
4: Hier in FM vir jou is dit nou 22 minute voor 6. Wat ook goeiemiddag.
5: Yes, Paula, hoop sy nog een prachtige luisteraars. Hoop het gaan goed, my maat. Wie die griebel mensie losie, Paula.
4: My boete, wille als.
5: Die griebel jou nie losie.
4: Wille als.
5: Maar ons al asem, my maat, ons gaan aan. Die Heere is goed, hy bly op getrouwen op die troon. Ek wil net vir ons wel lieflike luisteraar sê, hulle moet maar kyk aan hulle self en veilig wees en hulle warm toemaak en toehou. Haar onder die lappes hulle gaan lee. Gooi die lappes om maar lekker dik, jongen, jy lekker kan slaap. So, Polan, hier, as hulle nie wil van die Heere is, praat ons morgen weer.
4: Dank je, my boete.
5: Die stem is maar nie half lekker nie, maar ons gaan aan. Polan, sieninge, Kringel Jansen is uit, hoor.
4: Ah, sê, boete, Jim, en ah, sê, kijk, moet jy self.

0: Tu ne fais ça.
1: Lekker man.
2: Kom zo maar.
0: Net zo lachjes.
1: Lekker man.
2: Raadselijk.
1: Kom gewoon van naar voren.
2: Ja.
1: Kom maar. Atos sweet.